Zoreis de tregnos in tus. En Jakob jeng sinen wach. Dan chem een engel van God nu am. Als Jakob de zag, zed hij, dit as God zien her. Door wer in land hij de steed, Mahanaim. Ezo wir dan en Zeir en dat land Edom. En Jakob schekt mana verop no zinen broeder Ezo met deze noorecht. Zacht minem haren Ezo, dien deiner Jakob laat die weiten, ik zie bij Laban je waast gans pot nu, en nu heb ik vij, ezels en schoop, deiner en kerkjes. En nu kom ik die, minen haren, en tjeen en mocht goud opgenomen worden. En de mannen kwamen terug naar Jakob en zeiden, wie troffen dienen broeder Ezo, en die kempt nu die te treffen. En hij heeft 500 mannen met zich. Dit geeft Jakob een grote beduren, en hij eindt zich. Hij deelt zijn mensen en ook zijn schoop, zijn vij, en zijn kamelen en twee herden. Hij dacht, dat wanneer Ezo de ene herd traft en die aanbrengt, dan kan de andere herd vluchten. En Jakob bid, du, mijn grootvader Abraham zijn God, en mijn vader Isaac zijn God, du, haar, die du te mij zetst, go treg nu din land en din vriendschaft, en ik word die helpen. Ik zie niet dat kleinste bestje van al dat weet wat du mij, dienen deiner, en tru wat je lijf en een metleid gewezen hast. Ik houd je maar bloos mijn stok en een hand, als ik even dessen jaar dan ging, en nu heb ik twee grote herden van vij en menschen. Mijn gebed is, dat u mij van mijn broeder Ezo zijn macht bewaren mocht. Ik heb angst, dat hij wordt komen en ons alle met vrijers en kingertoop aanbrengen. Maar du hast versproken, dat u helpen wordt en mijn nakomen wordt zo veel maken, als de zand om meer is, dat niet te talen is. Die nacht, als hij dat lager opgesteld had, neem hij woord van dat, wat hij metgebracht had, als een geschenk voor zijn broeder Ezo. Hij neemt 200 kozen met 20 baak, 200 schoop met 20 baak, 30 malch kamelen met ere kleine, 40 kee met 10 balles, en 20 ezelkoblen met 10 hingsten van de ezels. Hij stelt deine aan over jeder eine van deze groepen en bestelt aan die, goot die verab en laat jeder herd een beetje hingen de gonen die veram is. Te de gans feste zeet hij, want mijn broeder Ezo jen traft, en hij dan vraagt, wem je hier je, wo go je han, en wem zijn vij jorg je, dan zegt hem, dit je hier dienen deiner Jakob, en die zendt een geschenk voor zijn haren Ezo. Hij zelfs kämpt aan zijn aan. Hij zegt ook datzelfde te die wat de tweede en de derde herden jurgen, en te jeder einen van de deiner, die de herden van vij jurgen. Je zullen krijg datzelfde zijn, wann je Ezo treffen, en je zullen unbedingt zeggen, Jakob, dien deiner, kämt hinge ons. Jakob dacht, vielleicht kon ik am tevredstalen met de geschenke, en dan, wann hij mij zit, wordt hij mij opnemen. Zo kwam dat, dat het geschenk verab ging, en hij nog die nacht in zijn zelt blijft. En aan die nacht neemt Jakob ook zijn vrouwen, kerkjes, en zijn elf kinderen over een Jabok riefen. Hij neemt zijn mensen en alles wat hij had over de stroom. En Jakob blijft die nacht alleen, en een man rasselt met hem de nacht, wat groot verre morgenlicht. Als de man inzag dat hij Jakob niet dood kreeg, schiet hij hem aan de hoofd aan, dat hem de hoofd bij hem rasselen verwrekt. De man zegt, laat mij gaan, dat wel dagen. En Jakob zegt, ik laat die niet gaan, buiten du jefst mij een zeeën. En de man zegt, wo heetst du? En hij zegt, Jakob. En dan zegt hij, du zalst nicht meer Jakob heiten. Du zalst Israel heiten, wilst du hast met God en met mensen gestreefd en hast gewonnen. En Jakob zegt te dem, zei mij doch wo du heetst. Aber Jana zegt, waarom vraagst du no mijnen nomen? En dan geef hij hem een zeeën. En Jakob nam de steed Pnuel, en zeid, ik heb God voor mij gezeunen, en doch is mijn leven geschont. Als de zon opging, ging hij van Pnuel, aber hij ging loom weer in zijn hoofd. Wat den vandaagschen dag eten Israëlieten niet dat vlees van de haling van schenken, wiens hij Jakob aan de hoofd 33. Jakob kijkt op, en wat

Als Juda en zijn breiden nu Jozef zijn huis chamen, wie Jozef nog immer door. Zij kneiden zich alle wat op ihr het verarm. En Jozef zei to aan, wat heb je bloos gedonen? Wist je niet dat zo'n als ik dat zijnen kon wat verstoken is? En Juda zei, mijn haar, wat kan we nog zeggen? Wo kan we ons reich voordien? God heeft onze schuld opgemaakt. Nu zijn we die geloven, wie alle, en die aan wem zijn zaak dat koffel gevangen wordt. Ober Jozef zeid, ober lang nicht, zond wurde ik nicht daunen. Bloos de einer, en wem zijn zaak dat koffel gevangen wordt, zal mijn sklof zennen. De eeuwige van junt, kennen ruig nu junnen vordergonen. En Juda jink nu Jozef en zeid, mijn haar, lot dienen deiner, wird schein, wat zaaien. En zie nicht al wee in ons. Wie weiten, dat u zo als de kern ik best. Du vroegst ons einmal, of wie einen vorder en einen brouder houden. En wie zeiden die, wie haben einen oulen vorder en einen jongen brouder. De brouder wie klein, als de vorder al zeer oud wie, einer van twee zeens van ihre mutter, en de andere zeen is dood. Hij is nu de einzige zeen van die mutter, en zijn vorder is am zeer goud. En dan zeidst du, dat wie am zullen herbrengen, dat du am zijnen kost. En wie zeiden die, dat de jong nicht van zijnen vorder genomen kon, wils wann hij woord, dan woord de vorder sterven. En du seest, dat wann wie den nicht brachten, dan dör wie die nicht waarder zijnen. En als wie nu an zijn vorder kämen, seht wie am alles, wat du gesagt hadst. Dan als ans vorder nochmal seht, dat wie sollen gonen getreed kämen, seht wie kennen nicht gonen, wie waren den man nicht einmal te zijnen kriegen, wann ans jüngster Bruder nicht met is. Wie gonen bloos van Benjamin ook met kämt. En ans vorder seht, die weiten dat mijn früheren ek twee zeens hadden. De eine is al waag. De is waarschijnlijk van een tier verreten, wils ek heb am nienig wader je zijnen. Wann je dessen ook waag nemen van mij, en dem wat, wo ek treuren, wat je mij met grijve hoorn graf drogen. Wann ek nu nood ienen knacht, an zijn vorder kom, ohne den jong, ab dem hij zich zijn leven stert, en hij dat ziet, dat de jong nicht met ons is, dan wordt hij sterven. Dan wird wie, diene deiner, an zijn grijfheuien vorder zo treurig maken, dat hij sterven wird en wie würden am nu zijn graf drogen matten. En doortouw heb ik mij als een berg gejeeft voor den jong. Ik zei te mijnen vorder, wann ik dem jong nicht trek nu die breng, dan word ik levenslang de schuld voor die drogen. Door weien zei ik nu, lot mij, dien deiner, bitschein, als dienens kloof blijven, en lot dem jong trek met zijn breider gonen. Wo kon ik zes trek nu mijnen vorder gonen? Ik kon mijnen vorder bloos niet zo'n leid aandoen. Dan kon Jozef zich niet langer holen. Gott hier einmal alle rüt, seht heute seine Deiner. Keine andere wären da, als hei seine Breide weiten leid, wie hei wir. Hei hielt lüd, so dat de Ägypter dort hierden, en dem kann ich seine Lied dort anwarten. En Josef seht zu seine Breide, ich sie Josef, lebt mein Vater noch? Aber de Breide können am keine Antwort geben, so verfierden en wunderten sie sich. En Josef seht zu seine Breide, kommt her, dicht bi. En ze gingen nu aan. En hij zei, ik zie je broeder Jozef, den je nu Egypten verkochten. Habt niet angst, en ziet je niet zelfs al, dat je mij hier aan verkocht hebben. God schickt mij eier als je her, om levens te raden. Deze hongersnood is nu twee jaar hier, en die wordt nog vijf jaar zijn, ohne zeeën oder arnten. God heeft mij als dood, wat hem eeuwigen weer, hier hem vooruit aan geschickt, zodat je en jene families worden leven blijven op een wonderbaren waag. Ik word niet van jünt her geschickt, aber van God. En God heeft mij hier als een vorder voor de kern gemaakt, de haar over alles wat hij eent, en de gouverneur over ganz Egypten. God schwendt nu mijn vorder en zegt hem, dien zeen, Jozef, zegt, God heeft mij dem gouverneur over ganz Egypten gemaakt. Kom her nu mij, laat die nust abholen. Du sollst hier in der Goschen Jähend wohnen. Du wirst hier mit deinen Kinder und Grautkinder und Schopen frei und alles, was du hast, dich bei mir sehnen. Und ich will hier für dich und deine Familie und alles, was du hast, sorgen, dass die nicht ganz in den Grund kommen. Du wirst noch fünf Jahre mehr von Hungersnot sehnen. Je, meine Brüder, können nur mit deinen eigenen Augen seinen, und du, Benjamin, kannst selbst seinen, dass ich wirklich zu dir rede. Sagt meinen Vorderen,

Merari sine zens, de stamvoders van ere volksgruppen zend, heiten Machli en Mushi. Dort zend de groepen en families mank de Leviten. Van Gershon stammen de Libnita en de Shemita, en de hadden taub 7400 mannen en jonges, wat meer als een maand oud waren. De volksgruppen, wat van Gershom stammen, zullen zich hinter de heilige woning, nom wasten van de woning lageren. De leider van de Gershonita, wie Eliasaf, Lael zien zijn. Zij waren verantwoordelijk bij dat verzamelingszelt en de woning voor de zeltdaken en voor de ingangsgardien en dat verzamelingszelt nemen en voor de gardien rond den Bannerhof, rond dat heilige zelt en den altoor en al de streng wat door te zend. Dat wie alles eer arbeid. Van Kehat stammen de Amramita, de Jisarita, de Hebronita en de Uzielita. En die hadden alle top 8600 mannen en jonges, wat meer als een maand oud waren. De volksgruppen, die van de Kehatita stammen, zullen zich aan de ziedene kant van de heilige woning lageren. De leider van deze wie Elisafan, Uziel zien zijn. De Kehatita waren verantwoordelijk voor de Bundeskist, den Dash, den Lampenhuller, de Altoren en al dat taube hier, wat de priester en dat heiligtum brokten, en voor den Verhang. Dat wie alles ere arbeid. Eleazar, den priester Aaron zien zijn, wie dat verste ewe de leider am heiligtum. Van Merari stammen de Machlita en de Moschita, en die hadden taub 6200 mannen en jonges, wat ewe een maand oud waren. De leider van deze groepen wat van Merari afstammen, wird Suriel, Abihachil zien zijn. Deze zullen zich aan de noordene kant van de heilige woning lageren. De Merarita waren verantwoordelijk voor de standers, dwerstangen en feit van de heilige woning en wat door te geheerd. Dat wie alles ere arbeid. Zij waren ook verantwoordelijk voor de paast, feit, zelstekels en streng voor den Verhof. Die voor de heilige woning om oosten lagerden, waren Moses en Aaron zijn zeens. Die waren verantwoordelijk nur dat heiligtum op te passen voor alle Israeliten. En wann du einer dich bekeim, die nicht door tau bestemd wier, soll die doodgemaakt worden. De ganze Zoll van Männer en Jongens, wat een maand oud en meer waren, van de Gruppen van Leviten, die Moses en Aaron nur dem Herrn zijn woord abtalden, wier 22.000. De Herr zegt te Moses, du sollst alle erstgeborene Israeliten, Männer en Jongens, wat een maand oud en meer sind, nur ihre Nomes talen. En dan sollst du, wils ek de Herr sie, de Leviten van mij apart zaten, en de steed van al de eerstgeborene van Israël, en du sollst dat vij, wat de Leviten geheert, apart zaten, en de steed van dat vij van dat ganse volk. En krijg ze als de Herr hem gezegd had, talt Moses alle eerstgeborene van de Israëlieten, en dat waren 22.273 Männer en Jongens, wat een maand in Ella waren. En de Herr zei te Moses, zat al de Leviten apart en de steed van al de eerstgeborene Israeliten en dat vij, wat de Leviten geheert, en de steed van dat vij van hem valt. Ik zei de Herr, om de 273 vrij te maken, wat meer zend als mank de Leviten, zoals de vijf zelf stekken, zoals die am Heiligtum aufgewogen worden, van jedrem verlangen. Ein selber Steck is 20 Gramm. Dit selber, wat zo taub kämt, tom die wat ewerschassig sind, frie te maken, zoals die Aaron in zijn Sehns geven. En Moses neemt dat selber van die, wat meer wieren, als wat durch de Leviten frie gesaat worden. En Moses kreeg 1365 selber Stecker, nur dat Gewicht vom Heiligtum aufgewogen. En krijg ze als de Herr verlangt had, geef hij Aaron in zijn Sehns dat selber van de losgekaufte Menschen. Dat wie je wat de Herr te Moses gesagt hat. De Herr redte Moses en Aaron en zei, Gut nu de Leviten, en talte Männer mank de Kehatita en ihre Gruppen en Families, ein jeder wat 30 Jahre alt en Ella is, wat 50 Jahre alt, die wat am Versammlungszelt deinen kennen. De Arbeit, wat de Kehatita bij dat Versammlungszelt donen zellen, is met de heiligste Sachen. Wann de Israeliten ihr Lager abheven, zellen Aaron en zijne Sehns nengonen en de bennerste Gardien raufnehmen en die ewe de Bundeskist met dem Bewies vom Bund spreiden. Ewe dort zellen sei eine Dag von Seikolada

0: lady do adol. Vida wat hy die dan zei en wat hy donen moetst. En Ruth said, ek wa alles so donen as du zeist. En ze jenk en moek sig reid en jenk no de draas vloer, en deid alles krijg so as ere schwiemote ar je zeicht had. Je in ovent eit en drunk boas goud, en feil zich zeier goud, als hij zich aan de kant van Joachklampen doorleed. Bald doorab, jenk Ruth gans stel en deikt zine feit af, en leed zich doordol. Merden in de nacht met eenmaal dreid boas zich en verviert zich als hij antwoordt dat door een vroemens bij zine feit lag. Wer bist du? Vroeg hij haar voets. Zij zeed, ik zie Ruth, dine keksje. Spreid dine daag over mij. Du bist die verantwoordelijk is voor mij op te komen. Mocht die haar die zenen, jonge vrouw, zeed Boas. Eerst weist du, wotru had ik goud du dine schwiermutter wirst, en nu bist du zo goud te mij. Du hadst die goud kunt einen jungen man zeken, entweder arm oder rijk. Nu brokst du nicht angst haben, ik word ohne seinen, dat du dat kriegen wirst, nur wat du fragst. En de staat red ein jeder goud van die. Ik weet dat ik einer van die zie, die voor die abkommen zal, aber du es noch einer, die noch nodig in Freundschaft met die is. Blijf hier voor de ganze nacht. Zu Marius wil ik voortsjanem vragen, of hij voor die abkommen wil. Wann hij wel dan goud, wann nicht, dan verspreek ik die, so sicher als de haar leeft, ik wil dat mien je als Freundschaft voor die donen. Blijf maar hier bij Zu Marius. Zij blijft door dan, wat de nacht derg weer, aber stond al tijdig ab, euer ar irgendwer Jeruzel kennen wird, wie's Boas gesagt hat, lot keinem weiten, dat desse früh hier ab de Draschfluje was des. Boas said, bring je mal dienen Mantel en hold ihn ab. Als hij dat dan deid, schert hij door zo bij 20 kilo jorst nemen. Dan hoef hij den nog ab, dat ze den even ere Schulter trägt nur de Stad drogen kon. Als hij dan de huis nur ere Schwiermutter keim, frucht hij, wo is dat je gonen, mine Dochter? En zij vertaalt haar alles wat Boas voor haar gedonen had. En hij juift mij deze 20 kilo jorst. Hij zegt, ik zal niet ohne irgendwat nur die trägt gonen. Dan zegt Naomi, nu wacht, mine Dochter, wat du uitfängst, wo de Sache sich rumnimmt. De man wird van dag nicht nur geben, wat hij deze Sache ganz
1: Kapitel feier.
0: Boas jenk den Marien en saad sich op dem gewöhnlichen Versammlungsplatz met de andere Männer bij dat Staatspoort dol. Dan kam die, van wem Boas eier gered had, die eerste Fleet had, verruht ab te kommen. Boas roopt am en zeed, kom saad die hier dich bij ons dol. Die kam ook voorts en saad sich dol. Dan kroogt Boas tien van de Staatsvoders, dat zij zich dicht bij aan dol zaden. Als alle zich handgezaad hadden, zeed Boas te dem man, die zijn Freundschaft weer. Nu dat Naomi van Moab teruggekomen is, wel ze Elimelech, die ons Freundschaft is, zijn vlek verkuipen. Ik dacht maar du zost dat weiten, dat du dem hier voor al deze Staatsvoders kuipen kost, wann du west. Du bist dat eerste, wat aan de familie aan de Rehe is, den te kuipen. Ik wil maar weiten, of du den west, wils wann nicht, dann zie ik dat nächste aan de Rehe. Jana zegt, ik wil den kuipen. Dan zegt Boas, wann du dat vlek van Naomi kaufst, dan nimmst du ook Eva, dat du verruht, de moabitische Wetfrüh van Naomi er verstorbener Sehn, abkommen wirst, en ar einen Sehn geben wirst, de dit vlek kriegen wird. Dan zegt Jana, in dem Fall, lud ik mi dat reich verbiegonen. Wann dit vlek dan nicht in meine Familie blift, dan sei ik to die, kuip dem. So kon ik den nicht kuipen. Als hij te Boas so zegt, kuip dem, dan neem hij seine Schau auf, en jeft Boas dei. Frühjahr, wann einer in Israel ein Handel mög oder sein Recht aufjeift, jeft de wer wat aufjeift, seine Schau no dem, der dort neim. Dann wirst jeder einer dort de Handel vor dich wir. En Boas seht de Staatsvorders in alle wat du wären. Je sind von dort zeigen, dort ek all dort Land, wat Elimelech, Kilion und Machlon gehirt, von Naomi gekauft hab. Ek hab auch Ruth, de Moabitische Früh, de Machlon seine Früh wir, aus meine Frühnen genommen, um den Familiennomen wieder zu drogen mit dort Land. Wir werden Elimelech seinen Nomen an unsere Familie und an dieser Stadt nicht ausstorben lassen. Die alle sind von dort zeigen. In der Vorderst in alle, was du tauchten sehen, wie sind zeigen. Mochte Herr Genot geben, dort deine Früh kon so sein aus Rahel und Lea, der ich wohne dort ganze Israel aufstammen. Wir wünschen die, dort du eine Frater Gott bohren kost, en in Bethlehem goud aan je zijnen worst zennen. Mochten die nu komen, die du van deze jonge früh kriegst,

0: rinde in tjalwe en slachten die door apieerd, en eiten dat vleisch met dat blauw door nog bennen. En einde zeden te zal, hartje mol, die mannen hebben zich verzindigd door recht dat zij dat vleisch eten met dat blauw door nog bennen. En zal zee te de kriege, die schaffen jij in ons, ralte mol einen grauten steinbad hier, en dan zeet zal, goed alle weeën mank dat valken zacht die, lood einen jederen zijn asser da zijn schoop herbrengen, dat wie dat slachten en eten. En zendig nicht jij in dem haren door met, dat je Fleisch eten met dat blauw door bennen. En ze brachten ze alle erfei an den ovend en slachten dat door. En zal recht door einen altar ab voor dem haren. Dat wie de eerste altar, wat hij voor dem haren abrecht. En zal zeet, wel we nu eine nacht gonen de Philister angeriepen, en de bad de Marienrood beplinderen, en de alle aanbrengen. En ze antwoorden amen zeden, dou wat du geliefst wat goud is. Ober de priester zeet, wel we eerst God aanbeden. En zal beden vroeg God of hij zal de Philister hingeraan jagen, en of God antwoord de macht even daar geven. Ober God antwoord den dag nicht. En zal zeet te de leiders en dat falsch. Komt her, en wel we nou zijnen, dat we weiten kennen, wo we ons verzendigd hebben. Ik zei hier ver dem Haaren, de Israël gewennen halt, dat de Janja, wie wem de zin gevangen wordt, zal unbedingt sterven, en wann dat mijn zin Jonathan is. Nicht einer van en dat falsch zeet wat du tau. Dan zeet zalte dat falsch. Je waren an eine Seite zennen, en ik en Jonathan waren an de andere Seite stonen. En de menschen zeeden, dou wat die dat beste schient. En zal bed, haar, die du Israël ihr Gott bist, waarom hast du ons vandaag nicht geantwoord? Haar, die du Israël ihr Gott bist, wann de Schuld ab mij oder ab mijnen Sehn Jonathan licht, dann wies ons dort met Urim, aber wann dien Volk Israël schuldig is, dann wies dort met Tumim. En Gott weis ab Jonathan en Saul in dat Volk wie fri. En Saul seht, nu wies ons zwischen mijnen Sehn en mij, en dort ward ab Jonathan gewesen. En Saul seht te Jonathan, wat hast du gedonen? En Jonathan seht, ik eit en bet hanig ab dem eng van mijn stok, den ik an de hand had. Hier zie ik. Ik zie reit hem sterven. En Saul seht, mocht Gott seine Strof ab mij komen, wann du, Jonathan, nicht für dit sterfst. En de menschen seden te Saul, wasch du Jonathan aufschaffen, die von dort dessen grauten sich in Israel gewonnen haft? Sei er lang nicht. So sicher als du ein Leben ja Gott is, wird er nicht ein Haar von ab seinen Kopf verlieren. Hij haft van dag met God zijn help dat meelige mag dat we gewennen kunnen. Zo mag dat valt Jonathan vrij en hij brokt niet sterven. En zal jink de Philister niet meer hingen aan en de Philister jingen terug naar ere jeend. Als zal kennig even Israël waard, mag hij krijg met al zijn vriend die rondom aanweren. Hij krijgt met de Moabita, de Ammonita, de Edomita en jeende kennigs van Zoba en ook jeende Philister. En hij gewann al die krieg. En zal de brove dingen en hij gewann ook den krieg met de Amalekita en hij raad Israël van die aan beplinderen willen. Zal zijn zeens weeren, Jonathan, Jishvi en Malkishua. En hij had twee dachten, de oudere heet Merab en de jongere heet Michal. Zal zijn vrouwheid Ahinoam, zij wie Ahimaas, zijn dochter, de commandant van zijn krijgsvolk wie zijn vader Abner, zijn onkel Ner zijn zeen. Zal zijn vader wie Kish, en Abner zijn vader wie Ner, en er groot vader wie Abiel. En aan de ganse tijd dat zal kennig wie door veel trouble met de Philister. En jedes Mal, wann zal einen storchen broven maun zag,
1: Samuel, Kapitel 15.
0: En Samuel zei te Saul, de Herr schickt mir mal, die als kennig hebben dat Volk Israel en te salven. Zo dan nu horch nu wat de Herr te die zegt. De Herr, die alles regiert, zegt, ik wou Amalek stroffen door ver dat ze Israël jij in stand geven, als zij van Egypte kwamen. Go met een krieg jij in Amalek en vernicht alles wat ze hebben. Lood nust even en brengt alles aan. De mannen, de vrouwen, de kinderen en babes, en ook dat vee, de schoop, de kamelen en ezels. En zal roept zijn krijgsvolk taup bij Telem en Talde. Doe weer een 200.000 krieger van Israël en 10.000 van Juda. Dan ging hij met zijn mannen naar de Amalekite ere stad en verstuurk zich door am tol. En Saul leidt de Kenita weiten, dat ze zullen niet mang de Amalekite blijven, zest worden zij ook aangebracht worden. De Kenita waren de Israeliten touwjedonen gewaast, als ze van Egypte kwamen. En de Kenita gingen weg van mang de Amalekite. En Saul kreeg glücklich over de Amalekite,